Dáng sein fir a chenet leit. Di harsien a de Eifengelische Botschaft Radioprogramm. Mi nomen es Wes Heppner, dáng sein fir harsien. Vi sind verschiedenste Timash derch gegoen de laatste 2 Monat ab dit Radioprogramm. Derch Mutterstach, Vorerstach, wat dat meint, ne Familie no Gott sin Plum. En dan de geschicht van de 10 Jungfrues. En hast die in woorden geloven. And ook, wo goat as God. We hebben niemals vergeten God te prijzen, God te loven, God te eren. Hij as goat voor eeuwigheid. Vandaar gaan we terug naar het Marcus boek, Marcus 14, van vers 53 tot 65. We hebben gezien waar Jezus as verrood. Judas heeft gezegd wie hij weer dat hij hem kon vastnemen. Vandaar waar we zijn Jezus ver den hohen priester. Je hebt er aan denken, de hohe priester die zal heilig zijn. Die zal in God zijn steed zijn. Hij zal een persoon zijn wat God bewezen deed. Maar hier weer dat krijg anders. Nu ik wel die zijn om Jezus nog volgen, brug dat je proef bent, dat je moed hast en dit wordt je proefd worden. Dat brug moed dat we de waarheid reden dan, dat we God vertrouwen wanneer leven schwer is. Eerste Korinther 16, vers 13 zegt, ziet waken, ziet sterk in geloven, ha moed. Psalm 27, vers 14 zegt, lief dem Herrn, sie brav en moedig. Vandaar waar we zijn, wo moedig Jezus is, danach, wanneer jeder einer am jenem is. Ver wie in het naam gaan, waar we taub beden. Himmlische Vater, wir danken dir für das Tag, für das Gelegenheit, auf das Radioprogramm dein Wort hier mitzuteilen. Ich bete für jeder Zuhörer, besonders dein Wort, der schwere Tiden gehen, vielleicht sich so feilen, dass jeder einer Raum ernt, als jen ernt. Himmlische Vater, sie dich beernt, wie sie ernt, dass du ernt live hast, und dass du ernt nicht hast verloren. Himmlische Vater, ich bete das Programm, diese Botschaft, würden

weet hingeron. Gons bot op den hewen priester zijn hof. En hij zaad zich met de duine top om vier en warm zich. De hewe priester en de ganse rood zochten uzacht Jezus dood te merken, aber vongen keine. Door wie een vele met erzeugnis over de reden nicht de waarheid en stemden ook nicht. En einige kamen met ihre Anwahrheit jen armen zeden. Wie hierden dort hij zeed, ik war diesen Tempel, die met de hanggebied erst doorbreken, en in 3 Jahren ohne hang een anderen bieden. Aber erzeugnis stemt ook nicht. Dan stund de hohe Priester madden mank an ab en vroeg Jezus. Jefst du keine Antwoord op dat, wat deze jen die te zijn hebben? Jezus aber blijf stel en jijf arm keine Antwoord. De hohe Priester vroeg neemal en zei te arm, bast du de Christus, de hoch geloofden zien zijn? En Jezus zei, ek zie die. En je worden den Menschen zien, bij dem Allmachtigen ter rechte hand zetten zijn, en am seinen in de Himmelswolken komen. Dan verreut de hohe Priester zich dat kleid en zei, waarom bruk wie nog mij erzeugen? Je haben dat je laster je hiert. Wat denk je? En zij verdomden am allertum dood. Dan fungen een jaren am te bespieren en bungen am de uwen touwen schluchen am met de füsten zeden te am profeit, zij wer die schluch. Dan schluchen de knaags am met de hang en in dat gezicht. Zo wiet ons taakst van der wer wieder moot en de wijsheid van Jezus zijn in schwierige omstanden. Jeder eine es jen am. En wie wel farsch bij farsch derkund, versastig. Dann stund de hohe Priester madden mank ab en vroeg Jezus, jefst die keine Antwoord ab dort, wat deze jen die te zijn haben. Die kost mees hiern de hohe Priester deis dal. Dei weit nicht meier wo han. Hij kon nisch fingen wo Jezus schuldig is. Dei zeugen, dei ere geschichten, dei wir nicht de Wahrheit. In dis vers hier wie de hohe Priester vraagt Jezus, wat zeigst du für die zelfs? Dat's een goede vrouw, die zal wie onszelfs vrouwen. Aber Jezus brukt nicht voor zichzelf reden, zichzelf verteidigen. Dit wat de jen am houden, dat wordt nuscht met on Jezus irgendwat zeed. De proven zo zeer te wat vingen wat arif je met arm, wo hij dat je zaad had je breken en die kon nuscht vingen. Een paar dingen wat we kunnen leren van dit. Van andere mensen plüderen van ons, zijn dingen wat arig zijn, wie brukken nuscht zijn. Wie brukken ons niet verteidigen. Wie brukken niet voor onszelf reden. Velken, wanneer wie voor onszelf reden, merkt dat ons schuldig loten. En, wanneer mensen kijken voor wat arig dit in ons leven, wat vingen die? Die vangen nuscht dat Jezus had je doen. Christelijke mensen, die wat Jezus Christus in hart han, zullen mensen wat abreicht zijn. Die reden de waarheid dat schwer schuld te vingen in haar leven, wenn de kracht Gottes es in eert. Jezus leeft zijn leven als een Beispiel voor ons. En dan vers 61. Jezus aber blijft stil en geeft hem keine Antwoord. De hohe Priester vroeg nog eenmaal en zei, am best du de Christus den hochgeloofden zien zijn. Jezus is stil. Hij geeft niet een Antwoord. Dit is prophezeit in Jesaja Kapitel 53, Vers 7, wo het zegt, den haben sie so sehr teugesagt, en dat schwor gemerkt, ob er auf niemals geklärt. Krieg sie aus dem Schub, dort nur der Schlag steht gelehrt wird, oder sein Mutterschub, von dort geschoren wird, nimm hei dort stell han. Jesus geif nicht eine Antwort. Jesus wie auch stell für Pilatus, wenn andere Menschen jen am Reden deiden. Der hohe Priester, der wisst nicht, was zu tun. So hij fragt Jesus ganz direkt. Bast du Gott zien zijn? Nu in dat Evangelium Markus en in dat Evangelium Johannes, Jezus heeft vaker van zichzelf gezegd, dat hij weer den zien Gottes. En wanneer de hohe Priester kon Jezus creëren te zijn, dat hij de Messias weer, de zien Gottes, dan wordt het een gelaster zijn en dan weer hij schuldig. Nu denkt aan te de Priester, Jezus weer niet de zien Gottes, aber wenn die dort können, dass Jesus dort wird tauschen, dass er wir, dann haben sie Freiheit am Dote mehr. So die fragen Jesus,

ag sí láimh, ag sí barmhéirteach, ag sí gnód, ag chun dí ráidan, ag dhéobh mín zéin. Dis a bhíad bhí an blós fan gát dhe réit. Nú Jesus hódit aimó aia gebrúcht in Johannes kapítel 8, wann éi Pharisäer Jesus frúchen, wer denkst du dat du bärst? En poort van Jezus in antwoord zwier, ik zei in de waarheid, ver Abraham wie je boeren, ik zie die. Krijg de zelfs je weet. Waar Jezus bewiest zichzelf als God. En dat wie een lastrunk te de Farizeeën. En hij zal je strooft met dood. Nou dat Johannes Evangelium lees wie de mensen die noemen steunen te amsteunen. Dat denk als Jezus Red de waarheid. Dat wien een lastrunk, wenn Jezus weer werkelijk God im Fleisch. Jezus fangt aan zijn antwoord van de hohe priester, der hij zegt, ik zie God. En dan zegt hij wieder, je worden in menschen zijn zijn, op een steed God zijn rechte hand. Jezus redt hier van Psalm 110, waar de Bibel zegt, de Herr zegt te mijn Herr, zet hier. Wie diese steht, wie meine rechte Hand. Und dann wo ich deine Feind demütig merken. Ich wo ich merken, wie deine Feind. In der Old Testament, der sagt, wie der rechte Sied von Gottes wie für den Messias. Jesus sagt hier, und hier, ich sehe den Messias. Und je wollen nicht machen, demütigen. Und dann sagt Jesus noch wieder, je wollen ihn sehen, Gottes sein. Er wird kommen in der Wolken. Dit wiest van Daniel kapitel 7 vers 13 en 14, wo God wat terugkom in een wolken, tem de menschen rechten even ere zenden. Dit zegt ons dat Jezus wordt sterven, ware opstaan en terugkom en een rechter zijn. Wanneer we dit alle toepnemen, dan Jezus antwoordt en derg dit zijn. Jo, ik zie God. Ik zie de Messias. Ik had autoriteit. Ik kom terug tem regieren en rechten. En wat passiert dan? Vers 43 en 44. Dan verreit de hohe priester zich dat kleid en zegt, waarom bruk wie nog meer zeugen? Je hebben dat je laatste je hit. Wat denk je? En zij verdomden am alle ten dood. De hohe priester die redt zijn kleider uit nein. Wat meint het? Hij is zo treurig over deze zaak. De hohe priester die kan niet zijn kleider uit nein reden. Anders als van God wie je last dat. De hohe priester die gelooft niet als in Jezus als die zijn God is de Messias. Of dat Jezus God in vlees weer. Van Jezus zegt hij weer God. De hohe priester die hier een last dronk. En no derde Mose kapitel 24 vers 16. De Bibel zegt. Eerend een wat de noemen God is lasteren dat zal dood je merkt. Deze mensen die weer even zoekt dat Jezus zijn antwoord. Wie nicht die Wahrheit. Hij soll sterven. De probleem wie, die hadden ganz vergeten van de laatste 3 jaar van Jezus in leven. Alles wat hij had gedaan en gezegd, bewijst dat hij reed de Wahrheit, hij wie God. De hadden vergeten dat hij de dood je had opgewacht. De starmen had stel gemerkt. Hij had duizenden mensen geheild van krankheden. Hij had eten gemerkt van nuscht. Jezus kon dat wezen dat hij God weer, wanneer hij deed bloos dingen wat God kon doen. In eindsje weer, ik leef veel van aansensus des hohe priester. Ik meen niet dat wie onze kleider verreden, wanneer God je last dat is. Ik meen wie sensus aan, wanneer wie zijn nicht, wo God kraak ver ons schaffen dat. Wie zijn nicht de tekens, wo God schafft in ons leven. Wie kan ik God zijn in onze ei, onze familie, onze arbeid, in onze gemeenschap? Vers 64. Je hebben dat je laatste je hebt, wat denk je? En zij verdomden aan alle ten dood. Dat is interessant. De hohe priester zei dit, en Jezus wie over ganz onschuldig. Hij had zich nog niemals verzindigd. Nu des hohe priester en de religieuze leider, die weer schuldig van zijn. Die hadden verdient om sterven. En wie zijn alle ze staat? God zijn woord zegt ons, wie zijn alle schuldig van zijn. Rijma 3, 23 zegt, jeder eine heeft gezindigd. Jeder eine is kort gekomen om God zijn heerlijkheid. Jeder eine is een zinder. Jeder eine heeft een kampf met zijn. Wanneer je nog voor je Jezus bent, danach hast du im

Do you has your heart? Nid eifin gelish about chaft the radio program. Mi nomen as Wes Heppner, dang shain fefindel harchen. Ek bench dikus stoek, mautichim brovzan for Jesus Christus. De program is ongestert van de Sommerfeldse Mennoniten Gemeinde in Manitoba, van de Barchtula Mennoniten Gemeinde in Warman, Saskatchewan, en van de Zion Mennoniten Gemeinde in Schoonsenfeld, Manitoba. En ook van de Goven van Junt Oosthouharcha. Wie zijn gezegend van jene ongestertung in Goven, Jelt, en ook in Jebeda. Er zijn twee weer wo je kan de program ongesterten der Jelt. Eind is onze adres der gepost, onze adres is de Evangelische Boodschap, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nog eenmaal de Gospel Message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nog een weg voor de jede programma kan we ingestatten is ons website, gospelmessageradio.com. We hebben een PayPal-link, kan je helpen met helpen geven van irgendwo in de wereld. Nog eenmaal gospelmessageradio.com. Ons phone number, wenn je vrouwen han, oder woorden pot van de WhatsApp-group willen zijn, wo dit program jeder werk wat je schickt, is 306 230 780.